mij door, is die mensen bij je gaaf. Alle vier te koel, die leven meet, en mensen draai ik aan loop. En die biert eraf gezinnen, doen al afscheid van hun. Als ze weer het gaan, voor een ander man zijn zaak. Zo geef je biki biki van je leven, voor een ander mens om na te streven.

0: You never know what you might find.
1: De Vrouw Producties biedt een groot geikostenfeest aan bij het Voortrekkermonument op zaterdag 27 juni vanaf 11 uur. Met gastkunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Jans. Nieuwe hekse naar Bloemelaat Maats vliegt ook Voortrekkermonument toe. Speciale opvoering van Gijsing Wormelet om 3 uur met André Swart, Arena de Wit, Jannie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou bij eltickets.co.za of bij gijsing.co.za.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Nog een maand is verby, seisoene het gekom, blomme het geblom, maar die winter sou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

stem, hij kon ook nog, you know. En die kachel is nog hier, om te luisteren naar mijn zaak. Want ik wonder waar het is wat jou voor mij zo daksels mooi maakt. Voorzichtig om te zeggen dat het jou

0: Samet mai, Crystal Whip Your Bar.
1: Smel die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Hey, welkom op hierdie mooie zondagochtend, of dalk middag, hang maar af hoe je daarna kijkt. Ik kom nou tot mijn skok en onthutsing, zoals die korante altijd zei, achter dat Zuid-Afrika's ambtelijke blom, die koningsprotea, eindelijk 68 miljoen jaar geleden in Australië ontstaan het. Wil jij nou gloeien? Dit is nou glo een afstammeling van die macadamia-bome wat uit Australië uitkom in die tijd van die dinosaurussen nogal, 68 miljoen jaar geleden. Daar is natuurlijk mensen wat sê, daar is nog dinosaurussen daar, maar ek sal nie soiets sê nie. Dan is ek ook jammer vir die mensen wat glo dat die aarde het 7500 jaar geleden ontstaan. Want andersens sou ons glad nie of die koningsprotea of die dinosaurussen gehad het nie. Maar ik wil nou niet in zo'n argument betrokken raak nie, niemand wen op die ou end nie. En dan die ergste van alles, is dat die koningsprotea het 33.000 gene, terwijl die gemiddelde mens net 20.000 gene het. Dit verklaar vir my een paar dinge. Maar laat ons nou niet in allerhande zijpaadjes laat afwentel, nie, ons is hier om muziek te maken. Gedurende die hele COVID-affaire zo'n paar jaar geleden het die West-Australische Symfonieorkest een liedje geschreven en het gebaseerd op een versie van Gilbert en Sullivan. Nou, dit handel oor die hele COVID-probleem en hoe dit die muziek beïnvloed het en die orkeste bedrijvighede ingekort het. Die van u wat nie sterk harte het nie, moet maar gauw gaan kijken of die sauskluitjes nie aanbrand nie. Ik weet niet wie die woorden geschreven heeft, nie, en ik neem aan die dirigent is die orkeste gereelde dirigent Asher Fish. Maar ik kan niet een van die twee beweringen verantwoordelijk bevestigen.

Eduardo Rojas en zijn eigen verwerking van die tango El Choclo. Nou, een geval u wonder, wat betekent El Choclo? Dat is die miliestronk. En dat is veronderstel om een moeilijke een te wees om te spelen. Maar Rojas het niet problemen daarmee gehad, nie? Gedeeltelijk omdat hij gespeeld het op een Imperial Busendorfer 92. Nou, die 92 staan voor centimeter. Die klavier is amper 10 voet lang. Hij heeft 97 noten en hij weegt 552 kilogram. En schijnbaar het Ferruccio Busoni in een stadium voor die Busendorfer fabriek gevraagd om voor hem een groter klavier te maken. Die gewone klavier het 88 noten, terwijl die imperiaal te het. Nou, schijnbaar is daar in 1990 in Australië een ander klaviergebouw wat 97 noten het. Maar voor dit was het net die Busendorfer imperiaal. Nutteloze inlichting, maar interessant vir mense wat Trivial Pursuit speel. Soos Nessun Dorma nou al een ou karpert geword het, so dreig die tweede aria van die koningin van die nacht ook om daar die status te bereik. Maar ek gaan dit nou wrachtig weer vandag speel. Dit is een nieuwe opname, of nie een nieuwe opname nie, dit is een ander opname van Sabine de Vielle, een van die Franse groot soprane deesda, coloratuur. En moeilik soos die blessed ding is, sit sy nog een extra versieringkie ook daarby. Hier is Sabine de Vielle.

Wat zo, katvis. Excuus, het een beetje vinnig afgesnij. Maar dat was Sabine de Vielle met verstommende weergave van die Koningin van die Nachtse tweede aria, Der Hulle Rache, uit die toverfluit van Mozart. Die orkest was die ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. Wagner het in sy opera Tannhäuser twee middeleeuwse legendes saamgesnoer. Die een gaan oor Tannhäuser, die singende, die minnesanger, om die waarheid te sê, en die ander een is die sangcompetitie by Wartburg. En die twee is nou gecombineer. In die vierde toneel van die tweede bedrijf kom die gasten aan by die saal waar die competitie gehou gaan word, en Wagner het het so gesien.

binnenkomst van die gasten uit die tweede bedrijf van Tannhäuser van Wagner. Die koor was die uitzaaikoor van Leipzig en die Dresdense staatsorkest was onder leiding van Silvio Varviso. En nou gaan ons een beetje naar die andere kant toe. Hier is een opname van Shape of My Heart en die kunstenaars is Sting, Chris Botti.

Shape of My Heart. En die twee zangers was Sting uiteraard, dus zijn compositie. En Josh Groban, gitaar door Sting en trompet door Chris Botti. Ons gaan afsluiten met de farandol. Nou, farandol is een baie oude dans. Wat daaruit bestaan dat mensen mekaar zijn handen vat. Net één hand op een slag. En dan gaan hulle soos een slangetje door die dorp of waar hulle ook al dans. Dit kom uit Frankrijk. Hierdie een is die farandol uit Bizet's La Lisienne suite nummer 2.